0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Hey Pepino, morgen is het zover. Dan mag je voor de eerste maal naar je vaderland toe. Ben je blij? Je weet wel, naar de stad die je nog nooit gezien hebt. Napoli. Je papa en je mama hebben lang bij ons gewerkt. Ze kunnen zich nu die kleine ijssalon kopen. En misschien ook het huisje waar ze van gedroomd hebben. Aan het eind van de straat

Hé, Peppino. Nu gaat het gebeuren. Weet je, iedereen zegt... Napels zien en dan sterven. Maar jouw leven begint morgen...

0: beste muziek hoor je hier.
1: De beste muziek
0: hoor je hier.
2: Radio Memory.
0: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noore. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

Jos allemaal, de grootste uit de jaren 60, 70 en 80 in de West Express. Elke dag op jouw favoriete radiostation. Met onder andere deze Status Quo. They call me the Wanderer.

Mocht je een beetje duizelig worden van al dat ronddraaien met The Wanderer van Status Quo, wel, dan kan je uitrusten bij deze. The Dave Clark 5. Just Because.

Pierre Crocola. Zo dan ik bij je terug met Jimmy Cliff en The Sunshine in the Music. Eerst nog uitrusten met Masquerade en Guardian Angel.

0: 70s, 80s.
1: Mike West. Neem je mee op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

tijd waren er nog geen snelheidsbeperkingen en he was the leader of the pack and now he's gone. Je hoorde de Shangri-La's. Aftellen voor de hit van Jackpot. 1, 2...

Big O, Roy Orbison en It's Over. Het is nog belangen niet over. Zo dadelijk ben je terug met de Guess Who. Maar eerst nog 3 Degrees. In de West Express met The Year of Decision.

De Gazoo brachten al dan Amerika's een van de grootste DJ's aller tijden daar in Amerika. Wolfman Jack. En speciaal voor hem maakten ze dit nummer Clap for the Wolfman. Nederlandstalig werk uit 1985. Wijlen Benny Neyman. Waarom fluister ik je naam nog?

dat mag je ook niet zeggen, Benny. Het was een eer om jou te kennen. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? En af en toe kan ik me niet houden en dan moet ik even...

0: In 1964 hoorde je de Trashman met de Surfing Birds. 10 jaar later, een gigantische hit voor Steve Harley samen met Cockney Rebel. Sebastian.
1: Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, I can't seem to place your name.

Zeg ik alvast, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Zelfde station, zelfde programma. Ik laat je vandaag met Genghis Khan en Duff aus Deutschland.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel. Diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het enige. Erik de Valk. I give you ice cream cones.

De radio's openden onze ochtendshow. Hier bij Radio Memory. Goedemorgen allemaal. Welkom erbij. Laten we samen de week doormidden splitsen. 7 uur.

komt in de ochtendshow. Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Ja, zo'n grote danser ben ik nu ook niet. Nee. Freek van Rooij met zijn nieuwe, die gaat er zo aan. Ik geef me helemaal. Maar eerst onze discobal nog eens lekker laten draaien. Want hij wordt opgeblonken door mijn charmante assistent.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Leslie in de ochtendshow. Goedemorgen. En cry for help. Ja, ik ben je helpende hand om je wakker te maken en je wakker te houden. Straks nog de Silver Connection. En een lekker knuffelmomentje. Dat heb ik voor jou nog klaarstaan. En een hele grote madame nu. Ciao.

gaan niet meer snoezen. Maar weet je wat? Nu mag je nog een kennis goed vastnemen. Maar echt goed vastnemen. En je klaarmaken voor een prachtig knuffelmomentje. En daarna heb ik Jan Smit en Frans Bauer samen met Criss Cross Amsterdam klaarstaan. Maar eerst knuffelen. Met Diana Ross en Lana Rue.

0: Hallo, ik ben Jan Smit
1: en dit is mijn nieuwe single.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Emily. Want zij zaten achter de productie eigenlijk. All Fall Down, vrienden, met dit zonnige weer. Heb ik misschien wat een zomerse plaat van Danny Fabri uitgekozen in ons moment. Wij zijn er terug na de koffie en het nieuws en het weer.

0: Eén asielzoeker op drie in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asiel diensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Backstreet Boys op deze woensdag. I want it that way. 27 mei. Goedemorgen. Welkom in het tweede deel. En hier heb ik weer leuke dingen meegebracht om jullie mee wakker te maken. Hier bij Radio Memories.

basketbal werden opgeblonken tijdens ons nieuws in het weer. En dan mogen we weer lekker schitteren, want we hadden de Bonnie Pointer voor jullie klaarstaan. En die komt er nu aan. I can't help myself. En straks nog een ABBA-moment. Dat is ook lang.

ABBA. And the day before you came in de ochtendshow, tweede deel. Je hebt al een deel gemist, moest u pas inschakelen. Maar deze gaat u absoluut niet missen. Samuel Welton. En echte liefde is te koop.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

Poison, Gypsy Woman, hier bij Radio Memory. En ik heb nog wat leuke feel-good platen voor jullie. Ja, anders zou dit geen feel-good show zijn. Nee, nee, nee. Ze moeten erin zitten. Net zoals deze van Evon Alleyman. And Love Pains. Goedemorgen.

ze die toch gewoon inzetten? Nee, ja, tuurlijk. Peter Camden, it's a real good feeling. Goedemorgen allemaal. Straks even een serieus momentje in de ochtendshow. Kunnen we dat? Maar ja. Je zult het zo wel merken. Met Stef Bos en Bob Savan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Phil Bailey, die je nog wel kent met de hit met Phil Collins, Easy Lover. Wel, dit was een van zijn solo dingen. Walking on the Chinese Wall. En moet je wel stevige benen hebben natuurlijk. Bedankt dat u er weer een ganse ochtend bij was, dat we samen wakker zijn geworden. Nog een hele fijne woensdag. Veel plezier met de collega's. Dit is nog een moment met Dani Fabri. Ik zing zolang muziek.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:45 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. We zijn ondertussen woensdag geworden. Hebben we weer de deur geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de Two Brothers on the Fourth Floor. And the dreams comes alive. Ja, want dan gaan alle dromen zo'n beetje uitkomen. Ik heb ook het gevoel. Ik had het al toen ik naar hier vertrok. Maar nu tijd voor Bad English. And when I see you smile.

fameuze Ekan met die Angel. Trouwens een graag geziene gast in het programma. En ook, hoe dan ook, deze Maxime en Babette zijn ook graag gezien.

Ja, het blijft toch een leuke schijf van deze Human League. Don't you want me, baby? Wil je me echt niet? Het blijft altijd maar meedraaien en meedraaien, maar... Ik ga er niet op antwoorden, nee. Ze gaan naar mij de Zwarte Piet niet moeten doorschuiven, geloof mij. Maar we gaan nog wat eens van onze eigen artiesten gaan draaien. Wat dacht je van deze Camille? En ken je nog deze Isonia?

Het was even terug in de tijd met This van de Tremolos en The Silence is Golden. En we gaan de tempo ietsje gaan opdrijven met Adam Lambert met What You Want For Me. Ik zal het niet weten.

Ja, een beetje rock op deze woensdag. Het moet kunnen hier in de ochtendkroeg. Met deze Aerosmith, liefde bedrijven in een lift. Ik zie het niet gebeuren. Ik vind het nogal krap. Love in an elevator. En het schoonste stuk moet nog komen van het liedje.

0: Voilà, dan vond ik het mooiste stuk.
1: Watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond.
0: En hij heeft ondertussen zijn eigen liedje aangekondigd, dus inderdaad die van Madness. Ik hoop dat je van geniet van een beetje ska op deze woensdag.

0: willen zijn.
1: Ja, het is een liedje met heel veel waarheid inderdaad. De vervlogen jaren van Vultura. Hij had alles en ik had niets. En daar moet je het maar mee doen. Maar nu tijd voor die Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

0: Andrea Mendes en Bring Me Love. Hebben we gedaan? Ziezo, we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Morgen ben ik er weer en dan veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En bij mij kreeg nogal For One en I Swear. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 14:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

0: meestal. Ah, de knecht ook, hè? Morning, morning, I feel so bad. Gelukkig ben ik toch niet de enige.
1: Dit is de Middle of the Road Show met

0: stukje vinyl.
1: Aha.
0: Het zwarte goud. Waar je van houdt. Galaxy hoor je met Dancing Tide. Kom zo af en toe in de show platen tegen die al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dat is zo leuk. Ook sowieso.

0: Hé, dat plaatje nog. Ja, was een hit hoor. Een hele dikke. Dat is wel eens het nummer 19 geluid in de top 100 van 1980. Ga er vooral staan. Oscar Harris. Heel veel vrolijkheid in de stem van de man. Kom door de achterdeur binnen en ging door de voordeur weer en naar buiten.
1: Oh jee,
0: de deur is wijd open. Huub van de Lubber komt binnen. Volledig platzak. Platzak, lieve mensen.

0: Het is een gezelligste moment als je elkaar ontmoet bij een koffieapparaat natuurlijk. Ja, zo is het toch. Lekker de talk of de taal, vrienden. Huppakee. Af en toe is een lekker bakje koffie. En vooral vandaag natuurlijk. En
1: ik zou wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Dus maar toevallig heel even een klein bakje over. Nou, glasje melk misschien. Ze zeggen dat melk de boel een beetje steriliseert van binnen, wist je dat? Ja. Melk is goed voor de maag. Dit is de Middle of the Road Show. En dit zijn Clannadine en de Pips met Taste of Bitter Love.

0: Dit zijn er wel eens wel, Bill Bradley en Jennifer Lawrence. Maar ik deed mijn oog even dicht. Het was net of ik mijn collega Michael Bay samen met Caroline zag dansen.
1: Gekke.
0: Dan zie ik Michael Bay toch niet vooral zelfs in Presley, hoor. Zeg maar, dat is goed. Life is beautiful, niet waar? Zo is het er niet anders. Bill Bradley en Jennifer Lawrence met The Time of My Life. A Dirty Dancing van heel lang geleden. En wat heeft deze man wat moois achtergelaten? Luister.
2: Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

af en toe af wat die grappenmakers is terechtgekomen. Lust for Life. Lust er wel pap van. 1977. Leeg gisteren. Maar toen was het punk voor Iggy Pop. Begin van de punk in onder andere Nederland en de rest van de wereld. Jouw Middle of the Road Show. De platen uit een grijs verleden. Die nog strak staan van de adrenaline. Want ze zijn nog steeds heet. Zo ook de Simply Red. Money is the tide to mention.

Ik droom al jaren van een flinke schuit op de Middellandse Zee. Die zet ik dan een zendmast bovenop. Flink wat power. Ja. Dat was eenmaal, lieve vrienden. Money is the point to mention simply word uit de gouden doos. Van de Gouden Voorstraat. En tot zover. En niet verder. De middel of de roadshow voor vandaag. Maar gelukkig morgen meer. Dus dezelfde tijd, dezelfde zin. Even in de koelkast kijken, vrienden.

0: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

was er eentje van Vultura, La Melodia. Woensdag 27 mei, tropisch warm, iets over 11 uur geworden. Hey, goeiemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory. Vanuit Pajotto en Halmaarden. Dat is er eentje van Margriet Hermans.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

ook deze Duitsstalige plaats hebben we vandaag meegebracht. Peter Maffay en Doe. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet de Radio Memory met je meenemen. Dat is de playboy van het Vlaamse lied genoemd. Jimmy Frey. Aan de overkant.

van de grootste successen van Smokey, Living Next Door to Alice. We gaan nog een Franstalige plaat gaan draaien. Eentje van Claude François en Combatitude. Mijn Franstalige plaat dus straks deze namiddag tussen 13 en 15 uur met Viva la France en Catherine Verheyen.

Was ook een zomerse plaat een paar jaar terug in de tijd. Madonna en La Isla Bonita. We gaan richting reclame. Ik zeg graag tot na reclame, want dan zijn we weer meer. Ik heb er jou nog deze. De man met een prachtige stem. The only one, Roy Orbison. En we draaien All Beautiful Lana.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: weet.
1: Sanne draaiden we. Het huis dat tussen rozen stond. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar ons programma Aan Tafel met Tony van Beveren. En dat doet ons trouwens heel veel plezier, hè? Wereldwijd Radio Memory met je meenemen. Met nu deze Franstalige plaat van Christophe en Alleen.

0: Thuis, op het werk of in je huiskamer. Je luistert naar Radio Memory. Aan tafel met Tony van Beveren. Van 11 tot 1 uur.
1: Beste vrienden.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen. Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Tony van Beveren.

Woensdag 27 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 1 uur. Tot aan Katrien Verheijen met Viva la France. We draaien de Bon Jovi en Always. En tot die tijd gaan we het gezellig maken. Met nu een van de grootste successen van U2. Without You.

draaide het zusje van Michael Jackson, Janet Jackson en Nasty Boys. Nasty Boys. We gaan richting reclame, gaan we doen met Even Serieus en dan nog eentje van Double Vision en Knocking, Knocking, Knocking. Allee, gaas geven. Moet kunnen op deze woensdag 27 mei.

0: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

De nieuwe single was deze van Helemaal Hollands aan alle mooie meiden hier op de radio. En dat is er eentje terug in de tijd, hè? Bonnie M. en de Rasputin.

draaiden we de Heart of Clash. Je kent ze nog wel van Denise. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een Oostersche carnavalplaat van Chris en de Foef. En we draaien T'was mijn madame. Je kent het wel, hè? Oh, ga lieren, kumband.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Origineel komt deze plaat van Julio Iglesias. We draaiden twee druppels gelijk op Julio Iglesias' stem. We draaiden Fernando en Manuela. En dat is ook nog een hele mooie. We draaien ABBA en Chiquitita.

Over deze plaats zullen we Frans Kemal tevreden gemaakt hebben. Hè? Bobby Prins, Ave Maria, ik bid tot jou. Was het voor vandaag op deze woensdag 27 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Viva la France met Katrien Verheijen. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne woensdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En dit voor een nieuwe aflevering van ons programma. We gaan eruit met deze van Illusion. En laten we dansen in de regen. Maar ik denk dat het nog niet zal voor de rek zijn, hè. De groetjes en graag tot morgen vroeg, ietsje na 11.

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen. De ziekenhuizen en ook de huisartsen, zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

Goedemiddag allemaal en welkom op deze, ja, toch wel heel warme woensdagnamiddag. En ik ga jullie een uurtje meevoeren en dat dus naar het zonnige Frankrijk tijdens Vive la France. Geniet vooral van de mooie Franse chansons, zomerse vibes en natuurlijk ook soms af en toe een vleugje romantiek. En we gaan naar de jaren 80 en dat met Gérard Lenormand, Si j'étais président.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
1: Radio Memory. Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.
5: On va commencer?

En we gingen eventjes terug naar de jaren 1995 en dat met La Danse des Laines. En we blijven verder dansen en dat met Stromae en Alors on danse, aangevraagd door Geert.

Stromae en Alors on danse. En we gaan naar een hit uit 1973. La Paloma, adieu, werd kort na het overlijden van de Oostendse zanger opnieuw opgenomen. En dat als duet met Arno. Het is een klaagzang die zegt, mijn leven gaat voorbij, maar wees niet verdrietig. Mireille Mathieu en La Paloma, adieu.

0: Mireille Mathieu en La Paloma Adieu. En met de volgende song keren we meer dan 40 jaar terug de tijd in. En dat met Sandy Stevens. Zij staat al sinds haar vijfde op het podium. Eerst zong ze als straatzangeres en vervolgens in een cabaret. In 1983 wordt ze bekend en dat door de muziekfilm van Michel Nerval. Hier komt ze met Ik heb honger naar jou. Ofwel, j'ai faim de toi. En dat komt dus allemaal na de reclame.
1: 25 euro inkom, niet leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory.

Ou la musique. En we gaan jaren terug de tijd in en dat met de Belgische zanger van Italiaanse afkomst. Hij heeft wereldwijd maar liefst meer dan 100 miljoen albums verkocht. Je kent hem vooral van Tombe la neige, c'est ma vie. En ik koos vandaag voor Dolce Paola.

En we gaan naar het volgende nummer. En dat werd dus gecoverd door meerdere artiesten. Men wou het ook gebruiken in een film, maar het management van Julien Clerc was dus daar niet mee akkoord. Hier is Venise.

Julien Clerc in zijn Venise. En de volgende song is een van de grootste hits uit de carrière van de zanger. En dat uit de jaren 70. In 1981 nam Sardou het nummer op en dat in de Spaanse versie El Mal de Amor. Dus La Maladie d'Amour.

0: Michel Sardou en La Maladie d'Amour. En het volgende plaatje dat werd aangevraagd door mijn liefste, liefste zoon. Ja, ik ben wel blij dat hij aan het luisteren is eindelijk. En ja, wij hebben het een heel moeilijke periode meegemaakt. Noahtje die weet dat. En Noah, love you. Hier is ja, de plaat die jij aanvroeg. Hola, als het juist had. Van Maman van Louane.
1: C'était un pays cosmopolite, il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup de Grecs.
0: Oula Noah, c'est

0: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
1: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
0: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
6: Ik zie

En ja, we gaan dus verder met het tweede uurtje en dat is gewoon Katrien. Ja, en als je straks zin krijgt in een pizza canzone, dat is dan niet mijn schuld, maar steek het op Eros Ramazzotti. Je hoort hem na Meteor en dat met Horizontaal.

Eros Ramazzotti, ja, die menig harten, vrouwenharten dus al liet slaan. En de volgende zangeres kennen we als een van de warmste stemmen uit Vlaanderen. Met het nummer Telos brengt ze een heel persoonlijk nummer. Ze schreef het liedje jaren geleden, maar volgens Dana voelt het nu net het paste moment aan om het te delen met het publiek. Het liedje dat niet alleen mooi klinkt, maar ook echt raakt. Hier is Telos. Telos.

0: Dana Winder en Telos. En het volgende plaatje, dat draai ik heel speciaal voor Rozeken, Don Williams en Some Broken Hearts Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

ABBA en dat met Voulez-vous. En zometeen laat ik een van de grootste countryzangers op jullie los. In 1991 startte hij een van de grootste fastfoodketens, namelijk Kenny Rogers Roasters genoemd. Hij is natuurlijk ook bekend van zijn warme stem. En hier is hij in duet met Sheena Easton. We've Got Tonight.

blijft een prachtige slow van Kenny Rogers en Sheena Easton. Ja, en we gaan het ritme wat opdrijven. We gaan het een beetje pittiger maken. En dat met Dean Hartman en Relight My Fire.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Radio Memory.

The Beatles en Love Is All You Need. Ja, en er is een link tussen de Beatles en de volgende Nederlandse volkszanger, namelijk Ringo van de Beatles en Rob lieten beiden een tattoo zetten en dat bij ja, de welbekende tatoeëerder van Oostende, Bertje. Jammer genoeg is hij al overleden, maar hier is Rob de Nijs met Bangerhart.

Rob de Nijs en ja, Banger Hart. En het volgende plaatje is heel speciaal voor ons, Nancy. Ik heb haar niet horen bellen, ik weet het niet. De telefoon stond denk ik een beetje stil. Maar ze vroeg dus het plaatje van Miley Cyrus en Flowers. En ja, ik weet niet, Nancy, is dat een hint naar de Jos? Dat hij je bloemetjes moet kopen? Jos, bij deze naar de bloemenwinkel. We were good.

Ja, Nancy, kijk, ik kon maar een gint geven, hè, in plaats van... Maar wie weet, hij is naar de winkel achter iets anders. Wie weet, brengt hij je wel een heel mooi boeket mee. Ja, en ik ga afscheid nemen, want ja, we gaan naar de klok van 3 uur. En, maar ik ben er morgen terug, van 1 tot 3, en dan gewoon Katrien, dus geen Franse plaatjes. En het laatste praatje is dus ook aangevraagd door onze collega Daniel. Hier is Falco met Giné. En ik zou zeggen, nog allemaal een heel fijne namiddag en avond gewenst. En ja, hopelijk niet te warm.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de bedsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld, de blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Big World. Deze dateert van 1998. En zo beginnen wij op een rustige manier. Met deze temperaturen is dat misschien wel begrijpelijk. Aan een nieuwe driver's seat op deze woensdag 27 mei. Straks Brian Ferry, Don't Stop the Dance. En dat gaan we de komende twee uren zeker ook niet doen. Hè. Maar we hebben ook deze van Pet Shop Boys en Dusty Springfield ook nog eens klaarstaan. What have I done to deserve this? Iedereen een goede namiddag.

0: Godverdomme, zeg.
1: Een van de zoveel typetjes van Chris van den Durpel, deze Sylvain van Genechten. Is het eten nog niet gereed? Ja, dat vraag ik me ook al een beetje af. Het is nog wel vroeg, maar ik ben een vroege eter van nature. Meestal zo rond 5 uur ten laatste wil ik graag mijn avondeten hebben. Anders word ik nog redelijk chagrijnig naar het schijnt. Laten we hopen van niet, hè, deze komende 2 uren. Straks ook Leo Sayer na de commercials. Maar eerst genieten van de vrijheid met Arno en Vive ma liberté.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

okay zijn met deze Sweetbox and Everything is Gonna Be Alright. Laten we dat hopen dat het ook in dit programma zo blijft. Hè. Mezelf kennende kan er af en toe zo een lapsusje tussen verschijnen, vrees ik. Straks Fleetwood Mac en dan een actueel weetje, spijtig genoeg. Maar deze, oorspronkelijk van 1961 van Don Gibson, werd wel op een andere manier gekend door ook een zeer gekende zanger. Leo Sayer en Sea of Heartbreak. Oh.

Fleetwood Mac, As Long As You Follow, hier in deze driver's seat bij Radio Memory. En ik heb zo'n tragisch weetje klaarstaan voor jullie. Het is waarschijnlijk al niemand ontgaan in de media, maar hetgeen wat gisterenochtend gebeurd is in Buggenhout, dat houdt niemand onberoerd natuurlijk. Spijtig genoeg overleden daar 4 personen in Buggenhout bij een treinramp. En dat wordt wel beschouwd als de grootste treinramp van de laatste 15 jaar. Om nog een onduidelijke reden reed de chauffeur van een minibusje plots enkele wachtende auto's voorbij en draaide hij zo een afgesloten spoorwegovergang op. De klap was enorm. De bus vloog als een kartonnen doos door de lucht, zegt ook een getuige van het dodelijkste spoorwegongeval uit de recente Belgische geschiedenis. De reden waarom dat de bestuurder plots de overweg kruiste, dat is nog altijd niet geweten. Dat wordt volop onderzocht. Hetgene wat wel duidelijk werd bij het verslag in heel wat nieuwsbulletins is dat de schade enorm was. De bus werd letterlijk weggecatapulteerd door de impact die het had met de trein die aankwam. De trein reed op dat moment nog 90 km per uur, was al aan het vertragen om in het station van Buggenhout binnen te rijden, want normaal gezien is er op die lijn een snelheid van 140 km per uur, dus de impact had nog groter kunnen zijn. De treinbestuurder van de trein in kwestie die had een noodremming ingezet en het enige wat je dan als treinbestuurder kunt doen is hopen, zelfs bidden, dat de impact zo klein mogelijk zal zijn. Niet anders kan de bestuurder nog doen dan dus gewoon de remming in te zetten, die noodremming, en hopen dat hij net op tijd stopt. Het is een hele tragische ramp en het is iets dat lang zal bijblijven, vrees ik. Ik heb nu nog Patricia Pai met Tomorrow.

zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine

0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Hathaway en live nog hier op het einde van het eerste deel van deze driver's seat hier bij Radio Memory. Loop zeker niet weg, want straks in deel 2 gaan we wel even nog eens kijken naar de weerkaarten om te zien of er een beetje afkoeling gaat aankomen of dat het nog altijd zo warm blijft. Ik heb ook nog onder andere deze van The Whispers en The Beat Goes On.

0: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de vier dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de twee overleden kinderen. De man van 25 die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld. De blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie

Ik ben zeker nog niet van plan om te vertrekken, want ik heb nog een uurtje te gaan op deze woensdag 27 mei hier in deel 2 van deze Driver's Seat W en Please Don't Go. Hun enige hit, en daar bleef het bij, we hebben nooit nog meer iets van hen gehoord. Dat is toch altijd wel bij bepaalde artiesten dat zoiets gebeurt. Dat kon niet gezegd worden van deze volgende, want Ace of Base, zij hebben toch wel heel wat hits aan elkaar gereikt. En deze Happy Nation was er ook.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. En dat brengt ons dus helemaal terug naar die film van Dirty Dancing, waar hij dus ook in de hoofdrol mocht een dansje placeren, als ik dat zo mooi mag uitdrukken. De volgende plaat die gaat bij heel wat mensen de nodige tranen veroorzaken, denk ik. Want zeer gevoelige tekst, prachtig gebracht ook door de heel mooie stem van Paul Carrack. Mike and the Mechanics. En als je deze tekst nog niet kent, zoek hem zeker even op. En dan ga je dus wel voelen hoe deze plaat heel wat emoties kan losweken. Deze Living Years.

Al DeBarge en Who's Johnny? Ja, wie is Ivan? Dat ben ik nog altijd hier in het tweede deel van deze Driver's Seat. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw helder tot licht bewolkt. Aan het einde van de nacht kan er eventueel wat hoge bewolking ons land gaan binnendrijven vanaf het westen. En de minima liggen tussen 10 en 17 graden. Morgen is het zonnig met hoge wolkenvelden. In de namiddag kunnen er ook stapelwolken ontstaan, vooral dan in de Ardennen. Maxima schommelen tussen 24 graden op de Ardense hoogten, 30 graden nog steeds in het westen. Vrijdag begint de dag met zon en steeds meer hoge bewolking. In de namiddag kunnen er enkele buien of onweersbuien ontstaan, vooral dan in het oosten en noordoosten van het land, met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden zullen gaan in het land. Zelfs 32 graden in de Kempen. Zaterdag is het ook nog warm, maar het weer begint een heel stukje onstabieler te worden. Er komen onweersbuien tot ontwikkeling van in de voormiddag en de maxima schommelen tussen 25 en 30 graden. Voor zondag zijn de voorspellingen nog wel onzeker en moet ook nog wel bevestigd worden. Er kunnen nog wel wat buien blijven slepen over België, eventueel vergezeld van een onweer. En het lijkt vooral het geval te zijn voor de oostelijke helft van het land. Maxima zijn wel een beetje aangenamer, rond de 23 of 24 graden. En dat gaat maandag en dinsdag ook zo het geval zijn. Dus wij kijken er volop naar uit. Ik heb Blackbox ook nog eens klaarstaan met Ride on Time. Ride.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

gisteren zat de Eurythmics nog even in mijn programma. En vandaag dus de solo stem van Annie Lennox. En why? Waarom? Omdat ik het zo een hele mooie zangeres van uitzicht en van stem vind. En zo gaan wij ook richting 6 uur op deze woensdag 27 mei. Probeer je zelf een beetje af te koelen, zoals ik bijvoorbeeld het ga doen vanavond. Het fietsje op als de zon aan het ondergaan is. En dan kan je genieten van de koelte die eindelijk over ons land begint binnen te komen. Geniet hier nog van Radio Memory. Morgen ook weer een nieuwe afspraak om 4 uur. En ik sluit af vandaag met Alphaville en Big in Japan. Tot morgen.

0: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Bob Marley en de Wailers uit 79 met deze Stir It Up. Daarvoor kreeg je Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight en Ten Sissy met Donna. Welkom in de muziekdoos vanavond samen met onze Daniel. Die is nog snel een beetje aan het nabbelen, want we hebben genoten van een hele, hele lekkere barbecue. Dankjewel Yves voor al de moeite. Het was super lekker. En jullie die kunnen gewoon bellen voor je favoriete plaatje. En dat kan je doen op ons bekend nummer 02-6699-660. Even diep terug in de tijd met deze van Leopold 3. En waar kan een mens nu aan denken eigenlijk? Ja, het zijn echte zomernachten. Het probleem is dat een mens zo licht te zweten en moeilijk in slaap geraakt. Maar met een goede ventilator komt dat allemaal in orde. We zijn er nog tot 8 uur voor jouw favoriete muziek bij Radio Memory. En mijn naam is Hilde.

vind het nu veel te warm om te gaan dansen. Misschien vannacht, wie weet. Leopold 3 was dit. En deze werd aangevraagd door onze Geert uit Beverwaas. Het is een oude plaat eigenlijk. Een, ja, toch niet meer recente van Nick Lowe. En hij had er destijds echt wel een tophit mee. Hij spreekt over halve boy en halve man. Ja, wat zei je dan? Tussen de twee zeker. Nog wat groen achter de ogen. Voor de oren beter, ja. Hier is ze voor jou, Geert. Luister maar, geniet van.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Voilà, en onze Daniel komt binnen en de muziek valt uit. Dat was een hele mooie plaat van Arjon Oostrom. En ik ben een stap te ver gegaan. En doe zwijgen, dat kan ik hem niet. Dat is geen avans. Hij hangt weer al aan de telefoon. 0266-99660. Dat is ons nummer. Het is Anne-Christine.

0: Ja, Daniel, waar bleef je nou?
1: Ja, uw grote baas was mij nog aan het tegenhouden met het lekkere eten.
0: Ah, oké. Het is mee dat uw buisje zo bol staat.
1: Pff, laat ons zeggen dat ik hem een beetje aan het intrekken ben.
0: Ja, het was wel lekker, hè?
1: Ja, amai, super.
0: Super lekker. Jij bent al druk bezig aan de telefoon. De mensen mogen bellen voor een plaatje te vragen.
1: Op ons welgekend nummer 0266-99660. En ik ga jullie verwelkomen aan de telefoon.
0: Oké, en als je iets hoort blazen, dat is de ventilator. Maar mensen, kijk eens, het is 31 graden in onze studio. Het is anders niet houdbaar. Vandaar gaan we wat meer muziek draaien met deze. Hier is Aurélie, 2 weken geleden in de studio. Zal ik je

0: Hoe
1: ja,
0: pakt dat?
1: Is nu niet wat warm om te dansen?
0: Wel, ik zit al te zweten zonder dansen.
1: Maar ze zeggen, loos zweet is rap gereed.
0: Ja, ja, ken dat. Goed, jij hebt daar al een paar telefoons gehad.
1: Ja,
0: dus, zeg het een keer.
1: Ik kreeg er eentje van Rudolf. En die zei mij dat dit geen temperatuur voor hem was. Maar hij er wel een muziekje bij wou die bij deze temperaturen passen. En hij vroeg er eentje aan van Garland Jeffries met Matador.
0: Take me to the Matador. Here we go. Take me to...

0: wel een zomerse deun, dat moeten we wel zeggen.
1: Ja, amai. Het is mooi.
0: Ken jij deze zanger, Carlin Jeffries?
1: Ik kende het nummer, maar de naam had ik direct er niet bij gedacht.
0: En je hebt hier iets in mijn oor komen fluisteren van de volgende plaat. Ja. En die hoor jij heel graag.
1: Ja, het is inderdaad van de groep Amatorski. En het is Come Home. En dat liedje is gebaseerd op liefdesbrieven van twee geliefden die naar elkaar brieven schreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de zangeres, ik was even haar naam kwijt, Ine IJsmans heeft die brieven teruggevonden en daardoor hebben ze dit nummer gemaakt. Het is een heel mooie Come Home.
0: Oké, we gaan naar luisteren.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail.

0: wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Ja, David. David, zeg ik tegen u.
1: Je bent precies aan het tennissen.
0: Manneke, dat zweet, dat loopt hier mijn gezicht af.
1: Ja, het is hier ook lekker warm. Maar hier gaat het door. Maar jij hebt daar de installatie die bij u aan het blazen is, dat zal ook wel wat warmer zijn.
0: Ja, ik heb die blazer een beetje stiller gezet, want anders horen de mensen niet goed. Hè.
1: Maar het gaat nu plots weer een stukje warmer worden, want wat hebben we nu?
0: We hebben de nieuwe hitschijf van de week.
1: Yes.
0: En jij mag die bekendmaken.

0: Jawel, het is de hitschijf van onze meter met haar dochtertje Sterre. Dus Lisla, ik begin warm te krijgen. Larissa en Sterre zijn de hitschijf met Vleugels van de Wind.
1: Hier komen ze.
2: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
3: Sterre.
2: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Hitschijf van de week bij Radio Memory.
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: tot aan het gaatje. Zo mooi is
1: zo
0: die
1: mooi, ja. Kippenvel, hè?
0: En de hondjes hebben het bevestigd.
1: Wat hebben ze gezegd?
0: Ze waren aan het blaffen, dus waf, die hebben ook... Ja, inderdaad, zoiets. Ja,
1: okay. En onze nieuwe gidsgeef van de week. Ja. Je hoort hem binnen vanaf nu, om de 2 uur, bij Radio Memory. Een deze prachtige plaat. En voor volgende week hebben wij verschillende kandidaten.
0: Ik heb ook nog een kandidaat. Ik ga je dan later een keer zeggen dat ik mogelijk nog een kandidaat heb.
1: Nog een kandidaat? Ja. Weet jij, vorige week, en dat is echt wel, dat weet ik van onze John Dennis zelf, weet ik, zijn er op 1 week 35 nieuwe platen uitgebracht.
0: Ja, dus,
1: maar begin daar dan een keer een hitschijf uit te zoeken.
0: Het is zomer, veel van die zangers gaan optreden, mijn nieuwe plaat.
1: Ja.
0: En er zijn er een aantal heel goeie bij trouwens.
1: Ik ben hier trouwens aan het sturen via onze app met een zekere meneer Eddie Sap.
0: Aha.
1: En hij is van Luik, een hele grote fan van Larissa. En hij gaat op 20 juni opnieuw naar Larissa. En hij zegt, oh zo mooi. Daniel, ik denk inderdaad dat je de camera een kwartje gaat moeten draaien naar jou toe. Ofwel moet jij je een beetje verplaatsen. Ja, nou, ik zal straks zien hoe dat gaat.
0: Ja.
1: Want ik zag al zo just toppeke van uw neus passeren.
0: Oh ja, dus, dat gaat niet.
1: Dat gaat niet, hè. Zeg, wij hebben hier nog een heleboel platen in aanvraag.
0: We hebben hier de ene telefoon naar de andere.
1: Ja, dat moet zo, hè.
0: Ik ben naar mijn lijst aan het kijken. Franske, er één aanvraag van Wil Tura.
1: Ja.
0: De deur staat altijd voor je open. En trouwens... Mensen die ons een keer willen bezoeken, laten ons dat gewoon weten en ze komen een keer goeiedag zeggen.
1: De deur staat hier altijd voor iedereen open. Heb je zo de vraag van... Oei, dat zeggen de honden ook.
0: Misschien daar. Iemand aan de deur?
1: Nee. Daar, ja, andere hondjes. Hè. Ja, andere hondjes. Ja, dat is nu eenmaal live. Hè. Dat kan je niet beperken. En nu de deur dicht houden is echt geen optie.
0: Het is iets te warm.
1: Iets warm. We hebben ook nog Alexander die rust te draaien.
0: Ik ben mijn boekje aan het nemen. Het is aangevraagd door Erik van Daal, die we onze twee vedetten horen. Jeremy en Rudolf met Alexander.
1: Het zijn niet alleen de temperaturen die stijgen, maar we zitten momenteel bijna een kleine 100 luisteraars meer dan daarnet. Dus,
0: wow.
1: Ja, inderdaad. Blijf maar komen, blijf maar gaan. Eerst en vooral misschien die van
0: Wil Tura. En nadien er eentje. We gaan zo onmiddellijk naar elkaar spelen. Alexander van Jeremy en Rudolf. En dan komen er zelfs
1: twee andere. Nee.
0: Stevens en Casale.
1: Ah, ja. Maar... Je hebt het door. Oké, hier gaan we.

0: Is toch naar Parijs geweest, hè?
1: Stevens en Cazalet. Kort en krachtig, hè, was dat?
2: Ja, en binnenkort gaan we ook een keer naar de Moulin Rouge moeten gaan, hè?
1: Ja, ga je alleen, jong?
2: Oh, nee, wilde niet mee.
1: Wat ga je daar doen?
2: Ah, ik weet niet.
1: Dat zijn maar allemaal vrouwen, hè? Ik ben nog niet voor de vrouwen, hè?
2: Maar komen daar ook geen schoon mannen dansen en zo? Ik heb dat nog nooit gezien.
1: Als je mij vraagt, gaan alle hopeloze mannen daar naartoe. Dus,
2: ah, oké.
1: Okay. Ja, nee, ja, ik weet dat. Dat is geen verwijt, hè? Maar, wow.
2: Ah, oké, okay, ja, voilà. Ik voel me weer aangevallen. Zie. Hopeloze mannen.
1: Nee.
2: Maar, je probeerde nu te recupereren, hè?
1: Nee.
2: Gezegd is gezegd.
1: Ja, allee,
2: ik zal het onthouden.
1: Het is goed.
2: Voilà, het eerste uur zit er bijna op.
1: Ja, inderdaad. Wij hebben nog een mooi plaatje klaarstaan. Ja. Dat is deze van Niek Berenaert.
2: Een betere toekomst. Ook een ver nieuwe plaat.
1: Een nieuwe plaat, inderdaad. En eigenlijk met een wens die iedereen heeft momenteel.
2: Ja.
1: En wij wensen een betere toekomst.

0: Treinreizigers houden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
5: Radio Memory.
8: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
9: Sterre.
8: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind. Het schijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory's hitschijf.

0: Schoon melodietje, hè,
1: ja,
0: Daniel?
1: Ja, we hebben dat mooi gemaakt, hè. Allee, ja. De computer heeft dat gemaakt. Maar ja, wel nee, onder onze technische leiding.
0: Nee. Nee. Het is nee, speciaal voor ons gemaakt.
1: Speciaal voor ons gemaakt?
0: Ja. Ja, hè. Door eigenlijk met dank aan ons Anjakke van Rudolf. Ja, ja, ja, ja.
1: Want we hadden ook eentje samen gemaakt, hè. Weet je dat nog?
0: Goh, ja.
1: We hebben die ook in het begin gedraaid, ja, op maandag.
0: Ja, ja, ja, ja, klopt. Maar dat was een jingle, maar deze is een liedje echt, ja, hè.
1: Het is wel mooi, een toffe. Voilà. En er heeft natuurlijk weer iemand gebeld van Darrenhof. En ze was aan het luisteren met haar buurvrouw. Kun je al weten wie het is?
0: Een hof, dat kan ik niet geloven, want ze woonde op een appartement.
1: Oei, maar ze was alleszins buiten.
0: Van op haar terras, dat kan ik geloven.
1: Ja, het zal dat zijn. Maar
0: als, Rozeke zijn.
1: Als je een terras hebt, heb je ook een hof, maar niet dus. Hè.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad, Rozeke had er eentje gevraagd van Willy Somers. Die wat zij gevraagd hebben, heb ik niet gevonden of hebben we niet gevonden. Maar we hebben er wel nog een hele mooie er in de plaats gezet.
0: Ik kan één ding vragen, Daniel. Blijf nog een uurtje bij mij.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.

0: Ja, nu zal het niet meer zijn,
1: nee,
0: Daniel.
1: Het is nog een 45-tal minuutjes, maar bon, dat is bijna een uurtje, hè.
0: Ja, ja, het was een hele mooie plaat. Jullie zomers voor ons, Roseke Ginder.
1: Ja.
0: En we gaan een keer zwaaien, hè, Roseke.
1: Dag, Roseke.
0: Groetjes, Ginder. Jij bent waarschijnlijk aan het kijken.
1: We gaan het nu nog wat zwoeler maken.
0: Ah, oh, nee.
1: Ja, jawel, jawel.
0: Ah, oh, nee.
1: Ons Anneke, die wou het nog zwoeler maken.
0: Maar Anneke toch.
1: Maar kijk... Het kan alleen maar beteren. En we gaan niet zagen en klagen, want binnen een paar dagen gaat het weer minder zijn.
0: Minder? Minder? Ja, 25?
1: Ja. Dus minder.
0: Ja.
1: Valassi en Anneke die vroeg eentje van Kaoma. En we gaan zelf, of iedereen kan zelf, een dansje placeren. Een beetje met gat schudden.
0: Ja, weet je, als ze mij dat zeiden vroeger dat ik dat moest doen, moest een krijtje in mijn poep steken en dan... Tegen de muur proberen een 8 op de muur te schrijven.
1: De lambada van Kaoma.
0: Echt waar, jongens. Hier zijn ze. Hier, Anneke.

0: Ah, jij Daniel, toch.
1: Gaan we kunnen ook van alles wijsmaken.
2: Heb je hier ook een stukje kruid liggen? Dan kunnen we dat zelf een keer gaan tonen.
1: Ja, maar ik heb het u getoond hoe dat je dat moet doen.
2: Ja maar okay. Je stond daarachter de computer. Ja. Ik heb het niet gezien.
1: Alles schaaf.
2: Zeg, jij hebt ook nog een verzoekje binnengekregen via onze chat.
1: Ja, er is een hele vriendelijke meneer met mij aan het chatten. En hij noemt zichzelf Eddie Sap. En zou van Luik zijn, maar het is een hele grote fan van Larissa. Mm-hmm. En hij gaat op 20 juni gaat hij ook naar Larissa kijken. Ja, wij ook, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Nou, vrijdags wel. En misschien zien we hem daar, hè?
2: Hij moet zichzelf niet bekendmaken, want we kennen hem niet.
1: Ja, Eddie Sap, nee. En hij zegt van, hé, het was heel leuk en tot de volgende keer. En die vroeg van, hij zei trouwens dat wij een heel mooi olifantbeertje hebben.
2: Ah, hij staat daar, hè. Ja. Misschien kan die
1: van
2: meneer...
1: Ons Anjakken, hè?
2: Ja, kan die meneer een keer een naamje bedenken voor ons olifantje. Ja. Maar wij hebben nog niet altijd een goede naam gevonden, hè.
1: Nee. Slurfken had ik al gedacht, ja. Maar...
2: En Franske met zijn tientonner ook niet, hè.
1: Nee, een tientonner is dan, ja. Goed, maar hij vroeg wel even Sam Goris aan met 1, 2, 3, rak. Dat is de nieuwste. Van Sam Goris.
2: Ja, en dat is een ambiance man, hè, Sam Goris. Dus,
1: ja, eigenlijk, weet je dat ik daar al zie op bezig zijn? Onze Peter, hè, de Jonathan. Hè.
2: Ja.
1: Die kan dat zeker doen.
2: Die hebben soms dezelfde pasjes als aan het optreden zijn.
1: Ja, inderdaad. Maar hier is de echte Sam Goris. Ja.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: dat waren Scala en Reggie. Ik heb Scala al verschillende keren zien optreden. Het is altijd prachtige muziek.
1: Ja, ik vind het niet mis, maar het is niet mijn en dada.
0: Ja, maar die maken van die prachtige covers. En daarom dat ik gevraagd om de volgende erachter te zetten.
1: Ja.
0: Het is Radiohead en Creep. Ze hebben dat ook gecoverd. En ze zingen daar op een bepaald moment I don't belong here. En I'm a creep, I'm a weirdo. Dus ze gaan ervan uit dat ze een minderwaardigheidscomplex hebben. Maar dat mag niet. Iedereen is gelijkwaardig. Dus niemand is een creep.
1: Ik dacht al aan het denken van, zijn jij nu je eigen aan het beschrijven of zo?
0: Nee. Ik wou nog een keer iets meedelen.
1: Ja, inderdaad. Als je ooit zwarte gedachten hebt of je weet niet met wie praten, bel 02-6699-660 en Daniel zal je te woord staan met veel plezier.
0: Absoluut.
1: Inderdaad. En hier komt hij.
0: Radiohead met Creep. Prachtige nummer, gecoverd door Scala. En als jullie ooit de kans krijgen om ze een keer te zien, doen met de Kolajny Brothers. Maar hier heb je nu het origineel van Radiohead en Creep.

0: eigenlijk wel raar als je dat van je zegt, moet zeggen, zo vind je dat niet? I'm a creep, I'm a weirdo.
1: Ja, mama, het heeft iets dat ik ken. Ja. En meestal moet je dan naar luisteren in een donkere ruimte. Met whisky.
0: Zwiet loop ik hier weg, zie van... Ah, wacht, hier is er... Oei, wacht ik. Onze Neddy Sap is nog aan het sturen, hè?
1: Ja, amai.
0: Ja. Hij zegt, wij komen ook 26 juli. Heeft mij Jaap Reesema, kom wat dichter ook met Reggie en Pauline Slange. Dan even Milkink, haar nieuwste single, ook topzangeres, vaak concerten gedaan in Alpha Dome in Antwerpen. Oké. Dus we hebben hier nog twee plaatjes aangevraagd, Jaap Reesema, met Kom wat dichter, met Reggie en Pauline Slange. En even dan ook Milkink, haar nieuwste single. Dan weet je wel welke.
1: We hebben nog een aantal te gaan.
0: Ja. Maar ik had eerst nog van daarnet al een plaatje klaargezet. Weet je nog de titel?
1: Ja, ik kan dat hier niet zien, hè. Voilà, kijk. Dat is de duo-presentatie en ze laat nu apart staan. Ja,
0: het is een plaatje dat eigenlijk iedere dochter zou moeten maken voor haar
1: mama. Yes, ik weet het weer. Celientje, die een plaat voor haar mama heeft gemaakt.
0: Ja, die plaat is al...
1: Ja, maar nu heeft dat wel een speciale betekenis.
0: Een tijdje uit. Maar als je ze nu hoort en je weet wat er allemaal gebeurt, speciaal. Oei, wat is dat? Ah, maar dat was... Ja, maar die mag even zwijgen. Ja, wou voorsteken. Oké, we gaan ze starten. Hier is ons Celientje.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: De mens zou er wel eens weten, zei ik.
1: Ja, wel. Met Unstoppable. Zijn we Unstoppable?
0: Zijn we Unstoppable. En feestje binnenkort, hè?
1: Ja.
0: Nu de zaterdag gaan we naar ABBA Gold kijken.
1: Inderdaad.
0: Met ons groepje.
1: Maar en de week nadien is er ook
0: 7 juni.
1: Hè?
0: Ja, is het een heel groot feest. Ja, het is een jarige. Onze John Dennis.
1: Ja.
0: En hij heeft zijn verjaardagsbal in Zaal Europa in Parijken. Er zijn waarschijnlijk nog plaatsen vrij. Dus mensen, haast u als je nog erbij wilt zijn. Want het wordt een topshow. Een topshow van een topkerel.
1: Hier hebben we hem met Zondag.
0: Zijn allerliefste song nog altijd.
1: Ex-hitschijf van de week.
0: Ja, inderdaad. En binnenkort komt zijn nieuwe uit. En daarna ben ik ook heel benieuwd.

0: Hey Daniel, ja. Ik zie je graag. Allee, dat zei het hem, hè?
1: Ja, wel, ik dacht dat ook, zeg maar. Ik zie je ook graag, Hilde.
0: Topkerel,
1: die en John Dennis.
0: Ja, ja.
1: Topkerel.
0: Dat is echt een man naar mijn hart. En ons Kellyken niet vergeten, hè. Top, maar dan.
1: Ja, allee, inderdaad.
0: Zij Kellyken, hè.
1: Ja, want u Kellyken ook eigenlijk.
0: Ja, is ook een top, madame, hè.
1: De volgende is er eentje van Kevin Kesten. Iemand van het Kortrijkse. Ja. En die heeft het over de mooiste nacht van ons leven. Maar ik denk wel dat het vannacht wel de zwoelste nacht van ons leven zou kunnen zijn met deze temperatuur.
0: Het was gisteren en eergisteren. Ik vond het warmste van alles maandag.
1: Goh,
0: het was echt niet normaal.
1: Het was zwoel, hè.
0: Zwoele zomers, zwoele nachten. Hier is Kevin Kesten.
1: De mooiste nacht van ons leven.

0: dan ook nummertje deze, hè?
1: Ja,
0: Kevin Kessan.
1: Ook een tof mens. Ik heb er al een paar keer mee gechat. Ik heb hem nog nooit live bezig.
0: Misschien een keer uitnodigen naar de studio, hè?
1: Ik heb dat al gedaan, maar Kortrijk is heel ver, hè?
0: Och, jong. Als je ergens echt wil zijn, dan is niks te ver.
1: Ja. Ik ga het nog even proberen. Maar hij is een tijdje ziek geweest en zijn optredens herbeginnen weer. Dus we gaan nog een keer een berichtje sturen.
0: Oké. Zeg, heb je de klok al zien vooruitlopen?
1: Ja, we hebben nog 8 minuten te gaan.
0: Nee, nog 6. Die loopt weer al achter.
1: Oei, oké.
0: Het is weinig wind, hè?
1: Ja, wel. Of tegenwind, of wat is...
0: Weinig wind.
1: Ja, we gaan nog een beetje vakantiemuziek draaien.
0: Ja, inderdaad. Eentje van Frank van Damme en Sofia.
1: De Griekse tour op.
0: Zie, en de laatste mode jij nu kiezen, hè?
1: Ah, wel. Ik kan niet anders.
0: Nee, kies maar. Het mag een ander zijn.
1: Ik zie die Pop in Wonderland wel zitten.
0: Niks anders in gedachten. Ik dacht van, hij gaat origineel zijn of zo. Nee,
1: maar omdat ik ooit Pop in Wonderland gezien heb en die zijn wel best leuk. Het enige nadeel, er stond maar 50 man op terrein. Het was dan het gieten, het was in Rock Affligem. 23 jaar geleden waren ze aan het optreden, of net voordat ze gingen optreden, was er een slaggeuten, zoals ze bij ons zeggen. Ja. En het was, iedereen liep weg.
0: En weet je welke dat ik als laatste zou willen?
1: Zeg maar.
0: De vorige hitschijf van de week. Nu moet hem
1: Jordi
0: heel laat kijken.
1: Jordi van Het. Oké. Okay, ja.
0: Dus we gaan ze er misschien alle twee nog doorduwen. Maar deze man, die komt ook bij ons op 29 augustus.
1: Ja. Frank van Damme met zijn Griekse toestanden en zijn vlam dat hij maar even gezien heeft.
0: Ja, Sofia, hè?
1: Ja.
0: En het is echt een topkerel, hè?
1: Sirtaki beginnen dansen.
0: Oh, jongen, nee.
1: Het is te warm misschien.
0: We gaan doen bij de Nief, zo met die borden op de grond smijten.
1: Goh, maar ja, als je veel taloer net gaat, dan...
0: Dan moet je nog geen vaat meer doen, hè?
1: Ja, en ze hebben nog een oezo gezien.
0: Ah, maar voilà, nu, dat is een goed
1: Sofia.
0: Idee.
1: Sofia.

0: Hey.
1: En nu nog wat borden.
0: Ah, ja. Hey. Clash.
1: Frank van Daffen.
0: Onze Frank, zeg. En
1: Sophia.
0: Sophia, inderdaad. Ja, het zit erop, Daniel. Het was mij waar genoeg. Het was al even geleden dat we nog samen gedraaid hadden.
1: Even geleden. Normaal gezien zal het volgende week woensdag opnieuw samen zijn. Want maandag heb ik helaas een vergadering. Maar we zien elkaar sowieso vrijdag, want dan ga jij weer je programma doen. En ik heb weer de eer jou op te volgen.
0: Dat is inderdaad zo. Ik heb erover nagedacht. Ik heb van heel veel mensen een berichtje gekregen van... Alsjeblieft, blijf op vrijdagavond jouw programma doen.
1: Ja, maar, we hebben nu dat ook gezegd. Hè, maar...
0: Ja, inderdaad. Dus ik, ik kom terug op vrijdag tussen 6 en 8. En dan kunnen jullie mij ook luisteren.
1: En dan ben ik er met... Daniel Rukt van 8 tot 10.
0: Inderdaad. En we gaan afscheid nemen met deze.
1: Pop in Wonderland.
0: Even
1: grow
0: terug in de tijd.
1: Baby van een...
0: Ja, dat duurt toch 9 maanden, hè? Grow a baby.
1: Ja, ja.
0: Ja, zoiets was dat vroeger toch. Nu met die AI weet ik niet dat allemaal meer om duurzen, hè?
1: Ja, we weten het niet meer, hè? Dus...
0: Nee, oké. Okay. Goed. Daniel, bedankt voor erbij te zijn.
1: Nog.
0: Prettige avond.
1: En geniet nog van de muziek van Radio Memory.
0: En van onze Danny de Groot hierna. Don't see the truth behind no bars. There's only
2: happiness around. De beste muziek. Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet
3: het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

From Down Under. En ook bekend van die hit Man at Work en Who Can It Be Now. Dit is de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. Kregen een berichtje binnen van Sabine. Sabine die houdt nogal van muziek van Deep Purple en vroeg of ik Smoke on the Water nog eens kon draaien. Ja, natuurlijk kan ik dat doen. Maar eerst laat ik u wat meegenieten van wat zomerse klanken. De Copacabana van...

Ik ben het niet helemaal zeker, maar ging het niet over een hotel die in brand stond? Ik zal Mr. Google nog eens moeten raadplegen voor u. Deep Purple was het en Smoke on the Water. Straks Nederlandstalig werk van Claire, net als Vreemde Vogels, eerst Back to the 70s. Dit komt uit 1970 en doet waarschijnlijk nu al een belletje rinkelen. Zing gerust mee met All Right Now.

0: Wat een leuke Vlaamse classic bij ons nog is. Claire met Vreemde Vogels. Een plaatje die je misschien nog wel kent in de andere versie van Glen Campbell. Zijn Rhinestone Cowboy. En over een cowboy gesproken. Ja, als we richting paard en kar en western gaan, dan hoort dit soort van muziek erbij. Country is dit, van Johnny Cash.
1: Love is a burning thing. And it makes

The Ring of Fire, geschreven door de Amerikanen June Carter en Merle Gilmore, eigenlijk voor de zus van June, die heette Anita Carter. Die bracht het ook uit in 1962, maar het werd niet zo'n groot succes. Tot hij ermee op de proppen kwam natuurlijk, Johnny Cash en The Ring of Fire. Volgende week is er een nieuwe Music Machine, ook dan weer met de grootste hits, de hits die jij uitkiest. Voor vandaag laat ik u met dit hier uit de 80's. Dit is Madness en Our House.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond. Danny de Groot.

onze eerste kennismaking met de band Highlight. Wel, die gaat direct samen met hun grootste hit, deze California uit 1977. De inzet van een nieuw uur de grootste hits in de Music Machine.

Het is een nummer die door een aantal artiesten werd opgenomen. Joe Cocker, die had er zijn eigen versie van. En in 2001 scoorde ook de Britse DJ Tall Paul een hit in eigen land met enkele samples van deze hit Never Tear Us Apart van In Excess.

Na de zoveelste ruzie op rij was hij het bekvechten kennelijk meer dan beu en vroeg om gewoon niets meer te zeggen. Wat een fijne classic van André Hazes. Ja, jij mag het natuurlijk wel zeggen, hè, als we je nog een plezier kunnen doen met je favoriete platen. Je hebt hem nog niet gehoord in de Music Machine. Stuur het me gerust even door welke plaat dat is. degrootstehits@gmail.com. degrootstehits@gmail.com. Zometeen Gompie, Peter Koelewijn met zijn versie van Living Next Door to Alice. Who the fuck is Alice? Eerst The Cranberries. Dit is Ode to My Family.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
1: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
5: Het schijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

Vijf broers die de wereld lieten dansen in de discotheken van de jaren 70. The Virus. Ze hadden bij ons vier hits. More Than a Woman, Who Done It, Heaven Must Be Missing an Angel. En hun tweede, Don't Take Away the Music. Welkom door de jaren heen met Remy Belaert. En onze traditie zetten we verder. Ook drie songs krijg je te horen uit een top 40 uit het verleden. Wij nemen die van 6 juni 1981. Voor de rest twee nieuwe Engelstalige, twee nieuwe Nederlandstalige. En de rest, dat wordt opgevuld met de herkenbare muziek van de jaren 60 tot zowat vandaag. En van fotomodel naar achtergrondzanger en een van de succesvolste zangers en presentator in Nederland, Gerard Joling. Een Europese top had hij in 1989 in 22 landen, kwam No More Boleros in de top terecht. Tegenwoordig zingt Gerard vooral Nederlandstalig, zo ook met zijn nieuwste Niet Voor Één Keer.

Na het Eurovisie Songfestival van 1974, die ze wonnen met Waterloo, is ABBA de populairste winnaar gebleven. Tot de dag van vandaag blijven hun pareltjes het doen bij het ruime publiek. Net hoorde je nummer 1 uit 1977, Knowing Me, Knowing You. Wij draaien ze 2-2, enkel de herkenbare. Zoals deze Britse discoband die we vooral kennen van die ene. Liquid Gold is de eerste uit drie uit de top 40 van toen. Op 8 juni 1981 kwam Don't Panic als nieuwkomer binnen op 36. Het zou hun enige worden bij ons.

0: met Alex Warren maakten we zo net een sprong van 1981 met Liquid Gold naar de dag van vandaag. Zijn vader schonk Alex op jonge leeftijd een Fender gitaar, waarop hij muziek speelde van onder andere Goldplay. Daarna ging het vlug van presentator tot een wereldvedette. Weken stond hij onlangs op de eerste plaats genoteerd met deze Fever Dreams. Leuk dat je bij ons bent door de jaren heen. Ik ben Remy, we draaien hier 2 aan 2. En we hebben helaas weinig gehoord van de Schotse popband Fiction Factory. Een lang bestaan was dan ook niet weggelegd. Begon in 1983 en toen het niet meer lukte, ermee opgehouden in 1987. Toch zal deze in ons geheugen blijven hangen. Feels like heaven.
1: Hello.

Wereldberoemd is geworden met de meidengroep Destiny's Child. Ze was en is nog steeds knap en een bezige bij. Zowel zangeres, songwriter, actrice en modeontwerpster Beyoncé. Samen met Jay-Z kwam ze in 2003 op een mooie tweede plaats terecht in de toenmalige top 40 met deze Crazy in Love. Terug naar de kust was een van de mooiste, of mag ik misschien wel zeggen, de mooiste solo-single van Maggie McNeil. Dat was Peter van Laat en zijn mama Jasje niet ontgaan. En zij maakten hun versie van in een typisch klinkende sound.

Dat is er eentje om in de gepaste stemming te komen. De Schotse Adam Richard Wills, beter gekend onder zijn artiestennaam Calvin Harris, samen met de Ierse Jazzy. Daarmee kwamen we terecht in onze hedendaagse muziek. Een nagel nieuwe nummer die het ongetwijfeld bijzonder goed zal doen. Dat was Satisfy. Leuk dat je bij ons bent door de jaren heen met Remy. En toegekomen aan de tweede uit de drie uit de top 40 van toen. Gewezen postbode en voor geen zanger, maar met wat tegenzin van de Nederlandse popband Kayak, wat niet echt zijn ding was. Max Werner ging alleen verder, bracht 4 soloalbums en 9 singles uit. Met amper 1 hit, Rain in May, was op 6 juni 1981 de hoogste nieuwkomer op de 18e plaats.

Voornamen wat niet evident is in de popwereld, werd ook de artiestennaam Charles en Eddie. Ze begonnen in 1990 en ze bestaan nog steeds. Nieuw materiaal brengen ze al jaren niet meer uit. En zijn vooral bekend geworden en gebleven van die ene uit 1992. Would I Like to You? Fijn dat u bij ons bent. Hier hoor je dag en nacht de leukste muziek. En deze jongens hebben ons mooie muzikale momenten bezorgd. Maar hun wegen scheiden in 1995 na exact 19 singles, waarvan er bij ons 13 in de top kwamen. Het begon in 1977 met de Sultans of Swing, hit voor de Dire Straits. Niet hun grootste, maar volgens mij één van hun mooiste, Walk of Life.

1989 is Bart Keil niet meer weg te denken in Vlaanderen. Zijn eerste was Ik weet niet wat ik doe, gevolgd door de klassieker de Marie-Louise.

0: Met de Zanzibar brachten we een bezoek aan de zomer van vorig jaar. En wij gaan voor de laatste keer naar 6 juni 1981. Dat is onze top 40 van het uur. Je hebt de nummer 1 te goed, maar eerst even de top 3 overlopen. Op 3, Champagne met de Houbouders. Zij stegen 4 plaatsen van 7 naar 3, 6 weken genoteerd. De winnaars van het Eurovisie Songfestival, zij verlieten de eerste plaats. Dat was Buxfizz met Making Your Mind Up. Ze stonden daarmee 7 weken genoteerd en ruilden hun plaats voor de nieuwe nummer 1. Dat waren dan de Jacksons. 10 weken, Can You Feel It?
1: Nummer 1 uit 3.

0: Oorspronkelijk wou hij automonteur worden, maar het draaide anders uit. Tijdens een studieperiode leerde Peter Kingsbury de drummer van de schoolband kennen. 2 jaar later richtte hij met succes Cock Robin op. Solo lukte het later 1 keer in 1992 met Only the Very Best. Tot zover deel 1 van Door de Jaren Heen. En we gaan eruit met de winnende song van het Eurovisie Songfestival 1983. Dat waren toen...
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier. Je bent 10.
1: Of misschien wel 80 plus.
2: Je hoort de mooiste uit jouw jeugd.
1: Door de jaren heen.
2: Met

0: Ik blijf het gewoon heerlijk vinden, nu en dan deze oude rot in het vak los te laten. Een man die aan de wieg stond van Genesis en solo een nog groter artiest werd. Phil Collins, ondertussen 77, met pensioen. Maar zijn muziek zal blijven. Met zijn studio zakten we af naar zijn hitjaar 1998. Door de jaren heen het komende uurtje met de herkenbare muziek van toen en nu. Met ook drie songs uit onze hitlijst van het uur 5 juni 1971. De langst genoteerde Vlaamse hit, mogelijk alle tijden, want na meer dan een jaar staat Poppen in Thijs nog steeds genoteerd met alle Atlas. Een tussendoortje, nodig je Pommelien uit voor een optreden voor je verjaardag of zo, ben je 100.000 euro armer.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

De Britse zanger Seal brak in 1990 internationaal door met Adamski en de wereldhit Killer. Daarna volgde solo zijn eerste nummer 1, Crazy. Hij haalde door de jaren heen zowel hit als hitparadewerk. Zoals met iets wat ik zelf niet begrijpen kan, is dat deze prachtsong bij ons geen hit is geworden. Kiss from the Rose. Twee aan twee draaien we ze. De muziek van vroeger en nu. Het programma heet Door de Jaren Heen. Ik ben Remy. Hun houden jaren waren vooral de 60s. De groep die gekend was voor hun prachtige samenzang. Met deze eerste uit 3 uit de top 40 van toen belanden we in de lijst van 6 juni 1971. De Fortunes kwamen toen nieuw binnen op 25 met Here Comes That Rainy Day Feeling Again.

in de Wieg geboren artiesten van het hedendaagse. Op haar zesde schreef ze reeds muziek. Ze speelde al vroeg hoofdrollen in Disney-reeksen en brak op haar zestiende als zangeres door. 18 was ze in 2021 toen ze haar eerste nummer 1 binnenhaalde, Driver's License. Net hoorde je de allernieuwste van Olivia Rodrigo. Dat was Drop Dead. Leuk dat je luistert hier naar Door de Jaren Heen op jouw favoriete radio. Ik ben Remy. En over die man zijn al boeken geschreven, films gemaakt. En eens was hij de grootste, maar verliet ons in 1977. Elvis Presley was er amper 42. Speelde in maar liefst 35 films een hoofdrol. Hier is de titelsong uit zijn derde film, 1957, Jailhouse Rock.

0: heel veel valt er niet te zeggen over de Franse zanger en componist Philippe Cataldo. Hij was enkel muzikaal actief in de periode 1983 tot 1989. In Frankrijk scoorde hij in die 7 jaar 4 keer. Bij ons bleef zijn succes beperkt tot die ene Le Diva du Dancing. Beiden hadden geen ervaring, maar hadden een wens, het podium. Ze kenden elkaar niet, maar een gezamenlijke vriend bracht Veldhuis en Kempen samen. Het klikte en ze gingen aan de slag met een cabaretprogramma waar muziek een rol in speelde en daar kwamen hits uit. Zoals Ik wou dat ik jou was, die zowel in Vlaanderen als in Nederland een goede hit was in 2003.
1: En altijd de schouder, de troost in zekere zin.

We proberen de muziek mee te geven die zowel de minder jonge als de jonge luisteraars weet aan te spreken. Vandaar dat je nu en dan de laatste nieuwe tegenkomt. Zoals Stella Lefty. Zij staat momenteel stevig genoteerd met Boston. De grootste hoor je hier in door de jaren heen. 2-2. In Duitsland was Peter Orloff, behalve zanger, nog populairder als componist. Hij schreef, jawel, Doe van Peter Maffay. Een hit voor Freddie Quinn, Rex Gildo, Roy Black en zelfs voor Julio Iglesias. Peter is de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 5 juni 1974 kwam hij als hoogste.

Australisch muzikaal goudgaantje. Kylie Minogue was in haar kindertijd fan van de Beatles, de Rolling Stones en zelfs van ABBA. Begonnen als kindsterretje in Neighbours en sinds 1988 een hitmachine. Net hoorde je niet haar grootste, maar wel een swingende Spinning Around uit de 2000. Billy Ray Cyrus is een Amerikaan die in 1990 werd ontdekt en meteen een mooi platencontract kreeg. Daarbij speelde hij als acteur in diverse Disney-series. Zijn grootste hit scoorde hij in de States bij ons 4 keer. En dat was zijn eerste in 1992. Itchy.

0: Voor de vier zusjes was niet moeilijk. Het werd hun eigen familienaam, de Pointer Sisters, die vooral eind de jaren 70 en de jaren 80 bijzonder populair waren met dansbare muziek zoals Fire, I'm So Excited en deze Automatic. Dat was een hit in het jaar 1984. En gesproken van hits, dat is de laatste van de hitparade van 5 juni 1971. Wie stond er op 1? Dat krijg je meteen te horen. Op de derde plaats G. Bastos met Loop the Love. Hij steeg 1 plaatsje van 4 naar 3, 5 weken genoteerd. De Sweet bleven met een eerste hit staan op de tweede plaats. Dat was Funny Funny, 9 weken genoteerd. En de nummer 1, ik hoop dat we de komende maanden er bijzonder veel mogen van krijgen. Dat is Zonneschijn. 11 weken stond hij in de hitparade, Wiltura.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

En er komen de zon weer met hopelijk vele uren zonneschijn. Nummer 1, 5 juni 1971, dat was Wiltura. Destijds was ik fan van de Zweedse Roxette. Denk maar aan hun eerste The Look of de opvolger Listen to Your Heart, Joyride en vele andere. Helaas hebben beide ons veel te vroeg verlaten. We gaan ze meteen een echte klassieker op u loslaten uit 1994. Sleeping in my car. Dit was door de jaren heen voor deze week. Blijf vooral luisteren bij ons hier. Want hier krijg je enkel de muziek die nooit verveelt. Wij zijn er uiteraard graag terug volgende week voor door de jaren heen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory's hitschijf van de week.

dirty black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.